0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

with my soul. I need a peace that only heaven

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Baken van licht.
6: Don't

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen. Maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Holy, holy, holy
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart. So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

谁能

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo lieve mensen, welkom alweer bij de derde aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ben hartstikke enthousiast over de afgelopen afleveringen. Ik heb al mooie reacties gehad van mensen en geweldig om dit te doen. Het is nog steeds allemaal een beetje wennen en het is allemaal nog steeds een beetje spannend, zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar tegelijkertijd proef ik gewoon dat het echt is wat God van ons vraagt om op deze manier gewoon ook het woord naar buiten te krijgen, mensen te bemoedigen en op te bouwen. We hebben het natuurlijk afgelopen week hebben het gehad over hoe we behouden zijn uit genade, hoe we verlost zijn door de genade. En hoe mooi is dat, dat we weten dat we door onze werken niet gered kunnen worden. Dat we door onze eigen werken niet vergeven kunnen worden. Maar dat dat ook helemaal niet hoeft. Dat we dat gewoon mogen ontvangen door wat Koning Jezus voor ons heeft gedaan. Door het geweldige offer dat Hij voor ons heeft gebracht. En dat is gewoon geweldig. Ik wil jullie er even op wijzen dat je al mijn boeken gratis kunt bestellen op johantoet.com. En ook op de oneinhimfoundation.com. Sturen we je deze op. Geweldige boeken. Mijn eerste boek, Goed Genoeg, heeft al zo ongelooflijk veel mensen bereikt over de hele wereld. In meerdere talen. En daar krijgen geweldige getuigenissen van terug. En mensenlevens worden gewoon veranderd en getransformeerd door het verhaal wat God wil vertellen door ons leven heen. En daar zijn we gewoon heel erg dankbaar voor. En wat een eer dat hij dat door ons leven heen wil doen. Dat we dat zijn mogen doen. Alle eer voor de Heer. Het is niet mijn verhaal, het is zijn verhaal. Het is niet mijn getuigenis, het is zijn getuigenis. En dat hij alleen maar groot gemaakt mag worden daardoor. Dus ga even naar de website en zorg dat je kopie krijgt. En deel het ook gewoon met mensen die op je hart krijgen. Gooi het niet zomaar bij iedereen willekeurig in de brievenbus, want het slaat nergens op. Maar gewoon dat je iemand op je hart krijgt, zegt van die zou ik graag willen zegenen met dit boek. En dan kun je het weggeven. De boeken liggen in de gevangenissen. Daar krijgen we ook hele mooie getuigenissen uit terug. En op alle politiebureaus in Nederland, ook in België, op een aantal politiebureaus. Dus geweldig toch? Oké, in ieder geval laten we weer beginnen met gebed, lieve mensen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze derde les alweer weer mogen geven. En waar we gewoon samen met onze broeders en zusters gewoon deel van mogen zijn, Heer, van wat u wilt gaan doen in de harten van de mensen. Ik bid, Vader, dat u de woorden zult bekrachtigen met de liefde en de kracht van uw Heilige Geest. En dat mensen gewoon bemoedigd zullen worden, opgebouwd zullen worden, gezegend zullen worden, vernieuwd en verfrist zullen worden, Vader. En dat het zijn vrucht mag dragen in hun leven. U bent een goede God, Heer. En ik wil u gewoon alle eer en alle glorie geven en alle dankzegging geven. Dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u zo'n lieve, lieve papa bent. Een goede papa bent. Dank u wel dat u zo ongelooflijk veel van ons houdt. Dank u wel. Ik hou ongelooflijk veel van u. Zoveel, Vader. Zonder u zou ik niet eens een reden hebben om te bestaan. Maar u bent alle reden om vol gas door het leven te gaan en u groot te maken aan de hele wereld. Halleluja, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Zoals ik al zei, zijn we in de derde les beland. En ik had verleden week al aangegeven dat we twee fases zullen hebben. De eerste is dat we behouden worden, dat we gered worden door genade. En de tweede fase, dat is deze fase, is dat we het gaan hebben over de gerechtigheid uit genade. Allebei zijn een automatisch gevolg van Gods genade op het moment dat wij in geloof Jezus aannemen als onze Heer en als onze Verlosser. Dus dat we behouden worden en dat we gerechtvaardigd worden zijn een automatisch gevolg van het feit dat we Jezus aannemen in ons hart als Heer en Verlosser. Dat we ons bekeren, dat we anders beginnen te denken en Jezus beginnen aan te nemen. En hem beginnen te volgen en te dienen. Er zijn twee soorten gerechtigheid die er bestaan. En de eerste is zelfgerechtigheid. En de tweede, de andere is Gods gerechtigheid. Nou, hoe ziet zelfrechtvaardiging er eigenlijk uit? Nou, we gaan even verder in het verhaal van Lucas 18... waar we het verleden week over gehad hebben. Die fariseer uit Lucas 18 vers 11, die was zichzelf aan het rechtvaardigen. Hij stond daar in de synagoge, of hij stond daar in de kerk... als je het wilt vertalen naar jou als christen. Hij stond daar in de synagoge of in de kerk en bad bij zichzelf. En hij zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, er zijn heel veel mensen die vandaag de dag net zo bidden en wandelen als die fariseeën. Ze menen, omdat ze in hun eigen ogen heilig leven en omdat ze allerlei dingen ondernemen voor God, dat ze beter zijn dan een ander. Ze denken dat ze zelf aan allerlei regels en wetten te houden, dat oude testamenten zich kunnen rechtvaardigen voor God. Maar in Romeinen 3 vers 21 tot en met 24 stelt het echter zo. Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God... en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade... door de verlossing in Christus Jezus. Nou, net als dat je niet behouden en vergeven kunt worden... door je eigen werken, je eigen gerechtigheid... kun jij ook door jouw eigen gerechtigheid onmogelijk... in de aanwezigheid van God komen. Jouw eigen goedheid, jouw eigen gedrag... kan nooit voldoen aan de rechtvaardigheid die nodig is... om in Gods aanwezigheid te staan. God is heilig, lieve mensen. God is heilig. Hij is rechtvaardig, hij is heilig. Hij is God. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En er is niets wat kan maken dat jij in zijn aanwezigheid kunt komen... Ik bedoel, als we kijken naar Mozes, die gewoon zijn gezicht bedekte. En Mozes was gewoon bang dat hij zou vergaan. Het volk was bang dat ze zouden vergaan in de aanwezigheid van God. God zei, weet je, mijn heerlijkheid zal langs u komen, maar verstop jezelf in de rots, want je kunt mijn heerlijkheid niet zien en blijven leven. Weet je, je kan niet op basis van je eigen rechtvaardigheid, je eigen heiligheid, je eigen werken, je eigen toestanden, kan jij niet in de aanwezigheid, aanwezigheid van de levende God komen. Kan gewoon niet. Nou, zoals we weten is niemand vrij van zonde en niemand is rechtvaardig. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 11 staat geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet eentje. En er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Nou weet je, in alle religies die bestaan in deze wereld... moet jij van alles doen om goed genoeg te zijn voor God. Je hebt religies waar je 6 keer per dag moet bidden. Waar je bepaalde dingen niet mag eten. Je hebt religies waar je moet geven. Je hebt religies waar je dit niet mag, waar je dat niet mag. Waar je moet presteren, waar je moet werken, waar je moet offeren. Waar je weet ik wat van alles. Maar je moet van alles doen, maar dan ook echt van alles doen. De meest rare dingen kom je tegen. En we kennen de grote wereldreligies, kennen we redelijk aan de kantlijntjes. Maar als je kijkt naar allerlei andere religies die er ontstaan... nou, de meest vage onzin staat erop, zeg maar... Waarvan je van alles moet kunnen doen om goed genoeg te kunnen zijn voor God. En alleen het feit is, maakt niet uit welke wereldreligie je neemt... niemand kan dat waarmaken. Geen mens. Niemand. Maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit hoe vaak je bidt, hoe vaak je jezelf wast... welke dingen wel eet of niet eet, wat je wel geeft, wat je niet geeft. Het maakt niet uit wat je doet, hoe extreem je daarin bent... Alle mensen hebben gezondigd. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En ook niet één betekent niet één. Er is niemand rechtvaardig op basis van zijn eigen werk en zijn eigen goedheid. Er is niemand rechtvaardig door wat hij zelf tot stand heeft gebracht voor het Koninkrijk van God. Er is niemand, helemaal niemand die rechtvaardig is. Niemand kan het waarmaken. Geen mens. Niemand kan vanuit zijn eigen werken goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te komen. En dat is een keiharde realiteit. En een keiharde waarheid, maar het is wel de waarheid. En de waarheid maakt je vrij, amen. Nou, maar het evangelie, het goede nieuws van God, ten aanzien van zijn zoon Jezus, lieve mensen, is dat nu Gods gerechtigheid, dus de gerechtigheid die nodig is om in zijn aanwezigheid te komen, de gerechtigheid die uit God is, is nu beschikbaar gesteld. En dat niet uit eigen werken, maar het is beschikbaar gesteld uit genade door geloof. Jij kan nu gerechtvaardigd worden met Gods soort gerechtigheid. En Gods soort gerechtigheid maakt dat jij nu in zijn tegenwoordigheid kan komen zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder gebrek, zonder smet of rimpel. Jij kan gewoon heilig, puur en smetteloos, volledig onschuldig en compleet vrijmoedig, met een boldness die niet van deze wereld is, kan jij gewoon in de aanwezigheid van God komen door zijn soort gerechtigheid. De gerechtigheid die uit God is, maakt jou bekwaam, maakt jou geschikt om voor altijd in zijn aanwezigheid te staan, als had je nog nooit gezondigd. Zijn gerechtigheid maakt dat jij bekwaam gemaakt wordt om hem te kennen als vader en om tot hem te komen in alle vrijmoedigheid, alsof je nog nooit had gezondigd. Alsof je nog nooit had gezondigd. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat dat hem die geen zonde gekend heeft, gaat over Jezus, onze verlosser. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, heeft God voor ons, voor jou en voor mij. Voor jou en voor mij heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij, jij en ik, zouden worden gerechtvaardigd in Christus. Zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus. Doordat Jezus voor ons zonden is gemaakt, konden wij de gerechtigheid Gods worden in Christus. In Christus hebben wij de verlossing van onze oude zondige natuur. Hij kocht ons vrij met zijn kostbare bloed. En als gevolg van die verlossing ontvangen wij nu de natuur van Christus. Dat is powerful, man. Ik word daar echt mega blij van. In 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Is hij een nieuwe schepping? Een nieuwe schepping. Alles is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Come on, man, dat is toch powerful, man. Een nieuwe schepping is iets wat nog nooit eerder was. Wij hebben zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wees er zoals Christus is, zijn ook wij. We hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn nu uit God geboren. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is gewoon powerful, man. En omdat onze zondige natuur nu is uitgedelgd, het is niet zo dat je zonden je alleen maar zijn vergeven. Je zonden zijn je vergeven, dus weet je, als je weer fouten maakt, ga ik je zonden weer vergeven. Nee, je hele zonde natuur is uitgedelgd. Die natuur heb jij niet meer. Jij bent niet een of andere arme, ellendige zondaar meer. Als jij in Christus bent. In Christus ben jij een zoon geworden van de levende God. Weet je, en omdat onze zondige natuur is uitgedelgd, kunnen wij in Gods aanwezigheid komen zoals Jezus dat kan. En Jezus kan vrijmoedig zonder schuld, schaamte en veroordeling in zijn aanwezigheid komen. En wij kunnen dat ook. En dat is toch een geweldig geschenk. Halleluja. Wat een geweldig geschenk heeft hij ons gegeven. En ik zeg met nadruk, zeg ik gegeven. Want het is namelijk niet uit werken. Het is niet uit jou, het is niet jouw eigen verdiensten. Het is alleen maar door genade. Het is alleen maar door onverdiende gunst. Onverdiende gunst. Weet je, stop alsjeblieft, lieve mensen, met eigen werken. Als je daarmee bezig bent om in de gunst van God te komen. Als jij denkt van, ik heb de Bijbel vandaag niet gelezen, dus nu kan God mij niet zegenen. Als je denkt, ik heb me verslapen voor de kerk en ik mis deze dienst. Hoe kan ik nu nog denken dat God mij wil kennen? Als jij denkt, ik moet deze week vasten, want anders krijg ik nooit iets voor elkaar wat ik van God wil ontvangen. Als jij denkt dat je nooit geen fouten meer mag maken en helemaal perfect moet zijn om tot God te komen, wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent, broeder of zuster, stop ermee. Stop er gewoon mee. Meteen, nu meteen, laat het gewoon vallen. Er is niks niet. Helemaal niets nada, zero, noppes, nul, zonder randje eromheen. Je kan helemaal niets doen om tot de Gods gerechtigheid te kunnen komen op basis van jouw eigen goedheid en jouw eigen prestaties. Door jouw eigen soort gerechtigheid. Niets niet. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. Dus stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om Gods gerechtigheid te willen ontvangen. Door je eigen werken. Stop ermee. Weet je, om in Gods gerechtigheid te komen, hoef je alleen maar te geloven dat Jezus deze voor jou tot stand heeft gebracht door zijn dood aan het kruis, door het uitstorten van zijn bloed op het altaar van de levende God in de hemelse gewesten, door zijn neerdalen in de hel, de dood en in het graf, en hoe hij weer is opgestaan uit de dood en hoe hij nu leeft en zit aan de rechterhand van de Vader, door te geloven dat Jezus de enige waarachtige weg, waarheid in het leven is, de almachtige God is, dat hij onze verlosser is en onze heiland is, door te geloven dat hij voor ons alles heeft betaald en heeft volbracht, door je vertrouwen te stellen in zijn offer, in zijn dood, in zijn bloed dat hij heeft uitgestort. Door daar je vertrouwen in te stellen, kun je alleen maar Gods rechtvaardigheid ontvangen. Kun je alleen maar Gods soort gerechtigheid ontvangen. Je ontvangt dan uit genade, uit die onverdiende gunst, Gods soort gerechtigheid die jou bekwaam maakt om voor altijd in zijn aanwezigheid te zijn. Er is geen enkele andere wijze waarop jij of ik gerechtvaardigd kan worden voor God, man. Niks niet. Weet je, ik zal je vertellen, hè. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief dat hij alles wat hij geleerd en gedaan heeft aan eigen werken, het proberen te houden van de wet en ga zo maar door, allemaal als vuiligheid beschouwt. Weet je, en dan die zelfrechtvaardigheid die weer hield hem daarvan om in Gods soort gerechtigheid te komen. Daarom beschouwt hij het als vuiligheid. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 8 tot en met 9, zegt dan, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Zie je, Paulus wist heel goed dat wat hij zelf zijn leven lang probeerde tot stand te brengen door eigen werken, het houden van de wet, et cetera, hem alleen maar verwijderde van de genade en de rechtvaardiging die uit geloof is. Zoals ik eerder al gedeeld heb in Galaten 5 vers 4, je bent van Christus losgeraakt als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee ben je uit de genade gevallen. Weet je, ik kan je een getuigenis delen van, ik wist toen nog niet zo heel veel. Moet ik ook eerlijk erbij zeggen, ik was nog een baby christen. En ik heb inmiddels heel veel meer geleerd en liggen de dingen misschien wat genuanceerder. Maar ik ervoer in mijn eerste gemeente waar ik kwam dat ik heel veel moest doen voor God. Om goed genoeg te zijn voor God. En misschien heb ik dat zelf zo ingevuld. Misschien heb ik dat er zelf van gemaakt. Dat ik dat idee had. Ik had een gebrek aan kennis. Ik had gebrek aan fundament. Ik had gebrek aan het woord van God. Inzichten over mijn identiteit en autoriteit. Dus ik dacht letterlijk en figuurlijk, dat was mijn overtuiging, dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. En ik werd als een farizeeër. Ik werd echt als een farizeeër. Ik zei thuis gewoon, als jullie niet naar de kerk toe gaan, gaan jullie rechtstreeks naar de hel. En ik zei ook gewoon, als we een minuut te laat komen, dan hebben we een probleem. Dan kan God ons niet zegenen. Als we onze tiener niet geven, dan kan God ons niet zegenen. We moeten helpen, we moeten dienen, we moeten ons inzetten, we moeten al die dingen doen. Want weet je, anders kunnen we nooit niet goed genoeg zijn voor God. Weet je, het was zo erg, joh. Ik was echt extreem. En ik duwde alles in.

tijd en autoriteit gekend en al die dingen meer. En gewoon mijn basis en fundament had gehad in het woord van God, had ik nooit mezelf zo tot wet geworden. Had ik me nooit mezelf dingen op laten leggen of mezelf opgelegd. Die helemaal niet noodzakelijk zijn om op die manier te doen voor God. Het is geweldig, nogmaals, om allemaal goede werken te doen. En het is geweldig om elke dag de Bijbel te lezen. Het is geweldig om te dienen in de gemeente. Het is geweldig om te geven aan God en te offeren en te zaaien. Het is geweldig om gewoon al die dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Maar niet als je het doet omdat je jezelf wilt rechtvaardigen voor God. Omdat je goed genoeg wilt zijn voor God. Omdat je wilt dat God je zegen, dat hij trots op je is of weet ik veel wat. Weet je, want dan is het vanuit de verkeerde motivatie. Dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Daar ben je jezelf alleen maar mee tot wet. En daarmee maak je het jezelf heel moeilijk en heel lastig. En het is dood en dood vermoeiend, kan ik je vertellen. Lieve mensen, er is maar één weg waardoor wij rechtvaardig zouden kunnen worden voor God. En dat is uit genade door geloof. Dat is de enige weg. Efeze 2 vers 8 tot en met 9 zegt: want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, ik vind dit gewoon een hele mooie, powervolle Bijbeltekst en ik ga hem nog een keer lezen. Uit genade bent u zalig geworden. Uit niets anders. Uit genade, onverdiende gunst, bent u zalig geworden. Door het geloof. Dus wat is dat? Jij gelooft in de genade. Dat is alles. Jij hebt geloofd in de genade. En daarom ben je zalig geworden. Uit de genade ben je zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is niet jouw geloof. Het is de gave van God. Het is niet jouw verdienste dat jij gelooft in de genade. God heeft jou genade gegeven om te geloven in de genade. Dus je bent uit genade zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Goede werken, slechte werken. Werken van de wet. Werken van wat dan ook. Niet uit werken. Opdat niemand, nobody, zou roemen. Niemand zou kunnen zeggen, kijk eens even hoe goed ik ben en wat ik allemaal heb gedaan. En weet ik wat allemaal van God. Romeinen 3 vers 28 zegt, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. De slotsom, de samenvatting, de beknopte versie van het hele evangelie is dat de mens door het geloof, alleen maar door geloof, gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Door het geloof in de genade wat koning Jezus voor ons op stand heeft gebracht met zijn dood en met zijn opstanding. Lieve mensen, wat een geweldig goed nieuws is dit. Dit is gewoon fantastisch. Weet je, wanneer jij je realiseert dat jij gerechtvaardigd wordt met Gods gerechtigheid. Wanneer jij je realiseert dat het niet gebaseerd is op jouw eigen werken. Dat het niet gebaseerd is op jouw goedheid. Maar dat het verleend wordt aan jou op basis van de genade. Op basis van genade door het geloof. Wanneer jij je dat realiseert, beloof ik je, kom je vrij van religie. Kom je gewoon vrij van religie. Dat beloof ik je gewoon. Jij kan door dat te geloven, door te geloven dat Jezus alles voor jou heeft betaald, voor altijd in de aanwezigheid komen van de Vader. Zonder schroom, zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder onzekerheid, zonder angst, zonder wat dan ook, zonder twijfel. Heilig, puur en smetteloos als een rechtvaardig kind van de Allerhoogste. Dat is gewoon powerful. Weet je wat het betekent om rechtvaardig te zijn? Rechtvaardig betekent onschuldig. Kijk, als je te veroordelen bent, verdoemenis, daarom is er voorheen geen verdoemenis meer. Die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar de geest, maar naar de, of niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8 vers 1, geen verdoemenis meer. Verdoemenis betekent katakrima. En katakrima is een straf die volgt op krima. En krima, dat klinkt al een beetje als crime, als misdaad. Misdaad is krima. En op krima volgt katakrima. Dat volgt een straf op de misdaad. Dus als jij niet in Christus bent en jij bent van nature een zondaar, ben je als het ware een overtreder van de wet. Ben je als het ware heb je de wet van God overtreden? Ben je een zondaar? En dus is dat krima. Je bent in overtreding. Daarop hoort te volgen als natuurlijk gevolg katakrima. Wat is verdoemenis? Dat is veroordeling. Maar nu ben jij in Christus, als je Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser, waar we het over gaan hebben de komende weken. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser, dan word jij
door de genade.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, ik ben bezig met een serie gebaseerd en afgeleid van mijn boek Bidden is ontvangen. Maar dit boek, Bidden is ontvangen, kan je gratis bestellen via onze webshop, net zoals al onze andere boeken. En we zijn bezig met een serie dus over gebed. We hebben al behandeld over gebedsverhoring. Is dat een mogelijkheid of een zekerheid? Is het Gods verantwoording of is het onze verantwoording dat onze gebeden beantwoord worden? Nou, we hebben gezegd, het is een zekerheid. Het is onze verantwoording. We hebben gekeken naar hoe we de wil van God kunnen kennen als we gaan bidden. We hebben gekeken hoe we kunnen bidden in geloof. En vorige week hebben we gekeken naar eenparig gebed. Dus als ik even uit mijn hoofd doe, hebben we 5 uitzendingen gehad over dit onderwerp. En nu gaan we door naar uitzending 6 en we gaan een boeiend thema behandelen. Namelijk, wanneer gebruik je gebed en wanneer gebruik je je autoriteit? En ik denk dat het heel belangrijk is om, want heel veel christenen weten niet eens dat er een verschil is. Ook zelf, toen ik opgroeide eigenlijk, christelijk opgevoed. In de kerk, zondagschool, al die dingen meer. Ook prachtig, ook wat daar onderwezen werd. Niet verkeerd, maar ik had nooit geleerd dat je als christen je autoriteit kan gebruiken. Dat je kan spreken tegen situaties en omstandigheden. Zoals Jezus zegt, spreken tegen de berg. Ik had er nooit van geleerd. Maar nu kom ik erachter, en ben ik erachter gekomen, hoe ontzettend krachtig dat is. Maar er zijn nog steeds heel veel christenen die daar eigenlijk geen openbaring over hebben. Dus daar gaan we het vanavond over hebben, hoe je die openbaring kan krijgen en wat dat dan betekent. Dus, want de Bijbel zegt namelijk dat we niet alleen maar, spreekt niet alleen over gebed, het spreekt heel veel over spreken tegen omstandigheden, spreken tegen situaties, het spreken in geloof tegen bepaalde dingen. Nou, laten we daar eens even teksten over gaan lezen, waar we het vanavond over gaan hebben. De eerste tekst die ik wil gaan lezen is, laten we het maar eens even een beetje op volgorde doen van de Bijbelboeken, het Nieuwe Testament. Doen we eerst Matteüs, hoofdstuk 21, vanaf vers 20. Als je thuis je Bijbel erbij hebt, kan je hem erbij pakken. Matteüs, hoofdstuk 20, of 21, vanaf vers 20. Daar staat in vers 20 staat er dan, hoe is de vijgenboom in één keer zo verdord? Nou, hier staat, hoe is de vijgenboom ineens zo verdord? Dat is wat de discipelen vroegen aan Jezus. Maar die vijgenboom die was niet ineens verdord, want de Bijbel zegt namelijk dat de dag daarvoor had Jezus tegen de vijgenboom gesproken. Hij had de vijgenboom vervloekt. Want Jezus zei tegen die vijgenboom, laat niemand meer vrucht van u dragen tot in eeuwigheid. En vanaf dat moment begon die vijgenboom te verdorren. En toen ze de volgende dag er langs liepen, zagen ze diezelfde vijgenboom. En zeggen, Heer, de vijgenboom is vervloekt. En hier gaat Jezus zijn discipelen een hele belangrijke les leren. Want heel veel dominees, predikanten, bijbelleraren, die pakken zo'n verhaal en dan zeggen ze, Jezus, de vijgenboom luisterde naar Jezus, want Jezus was de Zoon van God. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. Op het moment dat de discipelen zeggen, Heer, hoe komt het dat de vijgenboom vervloekt is, zegt Jezus dit. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u geloof had. Als u geloof had. Dus Jezus koppelt dat terug. Hij zegt, als jullie geloof zouden hebben, niet zouden twijfelen, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom gedaan is, maar u zou zelfs tegen een berg kunnen zeggen, wordt opgeheven, in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. Dan gaan we het even lezen uit het evangelie van Marcus, in Marcus hoofdstuk 11. Maar hier zien we heel duidelijk, Jezus zegt niet, dat komt omdat ik de Zoon van God ben. Hij zegt, nee, als u geloof heeft. En dan zegt Jezus ook niet, als het de wil van God is dat die berg verplaatst wordt. Nee, nee, nee. Geloof is al gebaseerd op de wil van God. En geloof is gebaseerd op de autoriteit van God. En hiermee krijgen we autoriteit van God. Want Jezus zegt het. Het is een opdracht van Jezus. Jezus zegt, als jij geloof hebt en je spreekt tegen die berg, zal die berg verplaatsen. Marcus 11, vanaf vers 22. Zelfde verhaal, andere evangelie. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, laten we daar even bij stilstaan. Dat is een opdracht. Het is geen suggestie om geloof te hebben. Sommige mensen zeggen, waarom preek jij zoveel over geloof? Omdat het een opdracht is van Jezus. Heb geloof in God. En heel veel christenen hebben ongeloof. Ze hebben twijfels, ze hebben vragen, ze hebben onrust. Ze hebben van alles en nog wat. Ze maken zich zorgen. Maar Jezus zegt niet, maak je zorgen. Hij zegt ook niet twijfel. Hij zegt, heb geloof. Heb geloof. Dat is een opdracht. Want, zegt hij dan, voorwaar, ik zeg u... Een andere, dat is een beetje ouderwets voor, ik verzeker u, voorwaar, ik verzeker u. Jezus verzekert ons dit. Ik zeg u, wie, niet omdat hij de Zoon van God is, wie dan ook. De Engelstaling zegt, whosoever, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Nou, dat is de evangelie van Marcus. Ga ik nog één tekst lezen en daarna ga ik erover spreken. Ik wil altijd veel woord delen. Want het woord is het fundament, is het woord van God. Lucas 17, vers 6. Je hoeft mij niet te geloven, je moet het woord geloven. Lucas 17, vers 6. De apostelen zeiden, Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zei, als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en het zou u gehoorzamen. Het zou u gehoorzamen. Het staat niet, het zou God gehoorzamen. Nee, het gaat weer over ons. Het gaat over jou. En heel veel mensen, ik zeg dit bijna iedere uitzending, maar dit is zo belangrijk, leggen alles in de handen van God. Als God het wil, als God het bepaalt, als God het zo bestemd heeft, als het in Gods plan is. Nou, we hebben deze teksten gelezen, daar zegt Jezus niks over. Jezus zegt, jij hebt geloof. Jij spreekt tegen de berg. Het zal gebeuren wat jij zegt. Het zal u gehoorzamen. Jezus geeft ons een opdracht. Hij geeft ons autoriteit. En misschien kan je, als je niet helemaal begrijpt wat ik het over heb, even terugluisteren op de uitzending over bidden naar de wil van God. Maar goed, hier zien we dus de teksten over autoriteit gebruiken en spreken. Nou, het is dus belangrijk dat een christen weet, wanneer gebruik ik mijn autoriteit die ik van God gekregen heb, en wanneer ga ik ergens voor bidden. Daar hebben we het hier over. Ik heb ook in mijn boek, behandel ik 7 verschillende soorten gebed. Ik vergelijk met verschillende soorten sporten. Het is allemaal sport, handbal, voetbal, korfbal, volleybal. Het is allemaal sport, het heeft zelfs allemaal een bal. Maar er zijn verschillende regels en het werkt op verschillende manieren. Zo is het ook met bidden. Weet je, je zou autoriteit gebruiken kunnen vergelijken met het gebruiken van een honkbalknuppel. En bidden met een sportattribuut van een keepershandschoen. Het is allebei een sportattribuut, maar je moet weten welke gebruik je in welke sport. En zo is het ook met autoriteit gebruiken met bidden. Maar goed, Jezus geeft ons hier autoriteit. Nou, wat is denk ik al heel belangrijk? Gewoon even terug naar de basis. Maar toen God de mens maakte, Genesis 1, vers 26 tot en met 28, daar staat God maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En God zegende de mens en gaf hen autoriteit en gaf ze heerschappij. De mens is gemaakt om te heersen. Moet ik altijd voorzichtig zeggen, want wij hebben er allerlei negatieve ideeën bij over heersers en dictators. Maar het komt erom neer, God heeft ons autoriteit gegeven. De mens heeft autoriteit, verantwoordelijkheid, mandaat gekregen om te handelen. Als vertegenwoordigers van God. Want we zijn gemaakt in Gods beeld en gelijkenis. En de Bijbel zegt in Psalm 115, de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En God heeft ons als zijn vertegenwoordigers op aarde gezet. Paulus noemt ons ambassadeurs van Christus. Dus we hebben autoriteit gekregen. Nou, wat is denk ik heel belangrijk, ook om hierin te begrijpen, en ga ik straks ook vragen beantwoorden. Als het gaat om wanneer gebruik je autoriteit en wanneer gebruik je gebed, is dat Jezus gebruikte gebed om met de Vader te praten en dingen aan de vader te vragen. Maar hij gebruikt zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen. Of als hij met de duivel te maken had. Gebed gebruikte hij om met de vader te praten. Maar hij gebruikte zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Om die lijn ook aan te houden. En ik zat eraan te denken, nog in aanloop van deze uitzending, dat is niet alleen zo'n leven van

afvertegenwoordigt de autoriteit van God. Het werd de staf van de Here. Het werd autoriteit. En heel veel dingen die Mozes moest regelen voor God, deed hij niet alleen door gebed, maar door zijn autoriteit te gebruiken. Want dan zegt de Heer bijvoorbeeld, je moet hem op de grond gooien. En dan komen de tovenaars van de farao en de staf van Mozes eet al die andere slangen op. Want die staffen veranderen in slangen. En dan komen de tovenaars van de farao, die doen dat ook, veranderen ook in slangen. Maar dan gaat hij niet heel hard bidden, hij gebruikt zijn autoriteit. Mozes slaat met zijn staf op de Nijl. Hij gebruikt zijn autoriteit. Het verhaal dat de handen van Mozes in de lucht gehouden moeten worden tijdens de strijd. Waarom? Zolang hij in autoriteit stond, had hij de overwinning. Het staat symbool voor de autoriteit. Hij sloeg met zijn staf op de rots en er kwam water uit. Hij gebruikte zijn autoriteit. Iedere keer, en ik kan je al de verhalen laten zien in detail, gaan we nu niet doen. Maar zelfs in situaties waarin Mozes het uitriep, ging bidden tot God, sprak God terug en zei: God, gebruik je autoriteit. Exodus, hoofdstuk 14 is dat uit mijn hoofd, toch door de Schelfzee, of 13. Dit is heel belangrijk, want dit is bijvoorbeeld ook zo'n tekst die heel vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Kijk, de Exodus 14, vers 14. Wat hier gebeurt is dat het volk staat voor de Schelfzee. Ze zijn ontsnapt uit Egypte, maar het leger van de vijand komt eraan. En ze zien een gigantisch leger naderen. En iedereen schiet in paniek. En Mozes, die roept dit uit. Die zegt dit dan tegen het volk. En deze tekst wordt heel vaak aangehaald door christenen. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Even tot zover. Nou, wat willen we nog meer? De Heer zal voor ons strijden en wij moeten stil zijn. Deze wordt heel vaak gebruikt. Wij hoeven niks te doen, je hoeft niks te doen. God regelt alles. Nou, dat was helemaal niet aan de hand in dit verhaal. Moet je kijken hoe God reageert op deze uitspraak van Mozes. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roep je tot mij? God zegt, wat klop je bij mij aan? Spreek tot de Israëlieten, zeg dat ze opbreken. Onderneem actie, begin iets te doen. En u, wat jij moet doen, hef uw staf op. Pak je autoriteit. Strek je hand uit en splijt de zee door het midden. Nou, als Mozes een theologieopleiding had gehad in Nederland, had hij gezegd, ja, maar dat kan ik niet hoor. Dat kan alleen de Heer. En alleen de Heer die bepaalt dit. En alleen dit kan ik niet hoor. Nee, ik ben maar een nietig mens. Nee. God zegt, pak je autoriteit. En God zegt tegen Mozes, splijt de zee door midden. Nou, dat is nog eens een opdracht om te krijgen. Veel christenen hebben moeite om handen te leggen op zieken. Dat vinden ze al lastig. Weet je, maar de opdracht die Mozes kreeg was niet leg handen op zieken. Was splijt die hele zee door het midden. Gebruik je autoriteit. Dus God zegt, pak je staf of pak je autoriteit. Dus dit is alleen al in het Oude Testament. En verhaal na verhaal kan ik je laten zien. Een van de grootste wonderen uit de Bijbel. Jozua 10 uit mijn hoofd. Over dat Jozua de zon stil doet staan. Dan staat de zon stil en dan staat er in vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere op de dag dat de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overgaf. En zij voor de ogen van Israël. Zon sta stil in Gibeon. En maan in de dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan. Maar kijk wat Jozua hier doet. Hij sprak tot de Heere. Maar vervolgens sprak hij tegen de zon. Hij begon zijn autoriteit te gebruiken. Blijkbaar was dat de opdracht die hij kreeg van God. God wilde het wonder doen. Maar hij moest zijn autoriteit gebruiken. Zon sta stil en maan sta stil en de zon stond stil. Gigantisch wonder, maar hij sprak. Hij gebruikte zijn autoriteit. Bij Mozes, Mozes sprak. Mozes gebruikte zijn autoriteit. Dus zelfs in het Oude Testament zie je al heel vaak dat God van de mens vraagt om hun autoriteit te gebruiken. Dus ik denk dat is heel belangrijk. Wanneer gebruikte Jezus zijn gebed? Nogmaals, als hij dingen aan de Vader aan het vragen was, als hij in gesprek was met de Vader, als hij wijsheid van God aan het ontvangen was. Bijvoorbeeld voordat hij zijn 12 discipelen koos, was hij de hele nacht in gebed. Dus Jezus bracht veel tijd door in gebed. Maar zodra hij te maken had met omstandigheden die direct veranderd moesten worden, zodra hij te maken had met duivels, met demonen, begon hij te spreken in autoriteit. Hij begon dingen te gebieden. Jezus bad niet voor de storm. Jezus
sprak tegen de storm. Wind, ga liggen. Zee, wees stil. Hij begon te spreken.

0: Jezus begon niet te bidden, hij begon te spreken. Ook toen Petrus door het water zakte, vroeg Jezus niet, waar was je gebed? Hij zegt, waar is je geloof? Weet je, Jezus gebruikte zijn geloof door te spreken in autoriteit tegen de storm. Jezus bad niet voor bevrijding. Weet je, wij bidden voor zoveel dingen. Geest van, deed Jezus ook, doofstomme geest, eruit in Jezus' naam. Dat is hoe je autoriteit begint te gebruiken. Daar hoef je niet voor te bidden, je hebt autoriteit gekregen. In mijn naam, zegt Jezus, zal je demonen uitdrijven. De Bijbel zegt dat Jezus dreef de demonen uit met een enkel woord. Hij sprak tegen de demonen, ga uit. En keer niet meer in hem terug. Jezus sprak tegen demonen. Jezus sprak tegen koorts. Weet je, ik heb het beste vaccin tegen corona. Dat is geen spuit van... Ik ga niet hier heel veel over zeggen, voordat ik heel veel... Weet je wat, ik zeg er gewoon niks meer over. Ik ben gewoon wijs. Maar ik laat je wel zien dat Jezus had een heel effectief vaccin tegen de koorts. Lucas hoofdstuk 4, hier is Jezus zijn vaccin. Tegen koorts. Lucas hoofdstuk 4. Nadat Jezus opgestaan was en uit de synagoge vertrokken was... ging hij naar het huis van Simon, of Petrus. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts, had een soort corona. En ze vroegen om hulp voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts. Dan kan je denken, ja, heeft de koorts oren? Blijkbaar wel, want er staat, en die verliet haar. En die verliet haar. En zij stond onmiddellijk op en diende hen. Hoe ging Jezus om met deze koorts? Hoe ging Jezus om met deze ziekte? Hij bestrafte het. Hij sprak er tegen. Er staat niet dat hij bad voor de schoonmoeder van Petrus. Hij ging niet, lieve Vader God, dank u wel dat we vandaag mogen zijn in dit huis van deze lieve vrouw. Wie weet hoe lang ze al ziek is. Nee, nee, nee. Hij sprak tegen die koorts. Heeft koorts oren, kun je denken. Blijkbaar wel, want het luistert. In de geest heeft alles oren. In de geest. Weet je, heel veel ziektes zijn ook geestelijk, zijn demonen. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp waar ik me nu in stort. Maar in de geest hebben dingen oren. Je zou kunnen denken, heeft een vijgenboom oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft een storm oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft koorts oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Jezus gebruikte zijn autoriteit. Hij bestrafte de koorts. Jezus sprak tegen de vijgenboom. Hij sprak tegen de doden om ze op te wekken. Lazarus, kom naar buiten. Nou, natuurlijk zou je kunnen denken, joh, Lazarus is dood. Die hoort niks meer. Nee, nee, nee. Lazarus, kom naar buiten. Hij sprak er tegen, in autoriteit. Jezus sprak tegen de duivel. Weet je, dat is hoe het werkte. En dat is hoe het werkt vandaag. En dit is het ding. Heel veel christenen zijn aan het... Weet je, hou vol in de storm, broer. Jezus zei niet, hou vol in de storm. Hij zei, spreek er tegen. Jezus zei niet, beklim je berg. Hij zegt, spreek er tegen, verplaats je berg. Christenen zijn niet geroepen om bergen te beklimmen. Christenen zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Door hun geloof en door hun autoriteit. En welke berg er ook is in je leven. Misschien een berg van ziekte, een berg van armoede, een berg van tekort, een berg van werkeloosheid. Wat de berg ook is, spreek tegen die berg. Want alles heeft oren in de geest. En dat is gewoon belangrijk. Want dat is hoe het is. Dus heel veel mensen zijn te vaak aan het bidden over hun bergen en spreken te weinig tegen hun bergen. Maar jij hebt autoriteit gekregen. Dus over stormen, over demonen, verzoekingen van de duivel, wat dan ook. En weet je, dit is soms het probleem. Dat christenen zijn te lief, ook voor de duivel. Waar we zeggen, bied weerstand aan de duivel. Toen de duivel Jezus probeerde te verleiden, sprak Jezus. Hij zegt, daar staat geschreven. Op het moment dat de duivel jou probeert te verleiden, begint er tegen te spreken. Op het moment dat je misschien symptomen hebt of iets voelt in je lichaam, ga dan niet erop mediteren van, oh, misschien heb ik het wel, misschien word ik... Nee, je spreekt er tegen. Dan zeg je, ziekte wijk in de naam van de Heer Jezus Christus. Door zijn striemen ben ik genezen. De Heer is mijn heelmeester. God doet alle ziekte van mij wijken. Geen plaag zal mijn tent naderen. Je begint te spreken het woord van God. Want in de geest heeft alles oren. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is je autoriteit. Dat is je schild van je geloof. Dat is weer een andere studie, maar dat is Efeze hoofdstuk 6. Nou, soms kan je bidden en autoriteit wordt zelfs vaak gecombineerd. Toen Jezus Lazarus ging opwekken in Johannes hoofdstuk 11... hij bad tot de Vader. Hij zegt, Vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort. En dat u mij ook deze keer verhoort. Dus hij was eerst in gebed. Maar daarna gebruikte hij zijn autoriteit. Lazarus, kom naar buiten. De Bijbel zegt ook bij doden opwekken. In Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9 was de apostel Petrus. Die een dode opwekt. Petrus, Handelingen 9 vanaf vers 40. Daar staat dit. En nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Hij begon te bidden. Was een meisje, was hier overleden. Blijkbaar ontving hij hier een antwoord van God. Of hij ontving iets van God. Want daarna staat er, en hij keerde zich naar het lichaam en zei. Dus iets wat je moet eigenlijk, ik zal het meteen in mijn eigen Bijbel doen, meteen onderstrepen. En zei. Sommigen zeggen, ja, maar waarom moet hij daar nou iets tegen zeggen? Hij heeft toch net gebeden? Nee, hij had blijkbaar iets ontvangen van God. En nu was het tijd om zijn autoriteit te gebruiken. En zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en ging overeind zitten. Dus hij ontving iets in gebed en gebruikte zijn autoriteit.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: Dus Jezus, het is Petrus die sprak. Dus heel vaak wordt ook gebed en autoriteit wordt dan gecombineerd. Gebed wordt gebruikt om wijsheid, richting of kracht van God te ontvangen. Maar je autoriteit gebruik je om je omstandigheden te veranderen. Gebed gebruik je om te vragen aan God autoriteit, omstandigheden te veranderen. Nou, de tekst die we hebben gelezen, we gaan ze nog een keer lezen. Want daar zit namelijk, Jezus pakt namelijk door van... Laten we Matthäus en Marcus eens lezen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En, Jezus gaat meteen door, en alles wat u in het gebed vraagt, alles, daar heb ik ook iets om te onderstrepen. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Zult u ontvangen. Dus Jezus zegt hier, hij maakt meteen de koppeling. Zie je dat? Hij zegt eerst, hij zegt spreek tegen de berg. En alles wat je zegt en niet twijfelt, zal gebeuren. Maar meteen daarna zegt hij, en alles wat u in het gebed vraagt. En alles wat u in het gebed vraagt, zult u, of in geloof, zult u ontvangen. Dus jij zegt ze twee dingen. Alles waar jij autoriteit en je geloof over gebruikt, zal gebeuren. En alles wat je in gebed vraagt, zal je ontvangen. Dus ik denk dat is goed. Je moet je afvragen, wil ik dat hier iets gebeurt in de omstandigheden met mijn berg? Of wil ik hier iets van God ontvangen? En aan de hand daarvan kies je ook van, joh, wat ga je gebruiken? Je autoriteit of je gebed? Nou, hier zegt Jezus dus en in Marcus, het evangelie van Marcus. Voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Waarom? Als het daarom staat, vraag jij je af waarom. Waarom zegt Jezus dat? Want hier geeft hij onderwijs over autoriteit. En dan zegt hij, daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Het zou u ten deel vallen. En nou, Jezus leert hier ons zulke krachtige waarheden. Ten eerste pakt Jezus beelden. Lucas 17 had het over een moerbeiboom. Hier pakt Jezus een berg. Een moerbeiboom was een gigantische boom met diepe wortels. Iets waarvan je niet kan voorstellen dat dat ding zou verplaatsen. En iets wat nog moeilijker is om voor te stellen om te verplaatsen is een berg. Maar Jezus pakt juist die beelden, dingen waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat ze verplaatsen, dat ze veranderen, dat ze verdwijnen. Weet je, wat is de enige plek waar je een berg kan kwijtraken? Toevallig zag ik laatst een... Ik hou van water en vissen en ik vind dat heel leuk. En ik zag iets langskomen over de diepste plek in de oceaan. waar wat bijzondere vissen waren ontdekt. Maar de Mount Everest, de hoogste berg van deze wereld, paste in de diepste plek van de oceaan. De oceaan is dieper dan de berg. Is dat niet mooi? Want dat is het beeld wat Jezus hier gebruikt. Wat is de enige plek waar je een berg kan laten verdwijnen, is de oceaan. Nou, natuurlijk weet Jezus dat, want hij heeft de wereld gemaakt. Hij weet wel hoe hij het in elkaar heeft gezet. Maar wel mooi hoe hij dat beeld gebruikt. Want dat in die tijd de wetenschap nog niet bewezen dat de zee dieper was dan de hoogste berg. Maar Jezus zegt dat je een berg kan laten verdwijnen. Dus Jezus pakt een beeld van iets waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat het verdwijnt. Hij zegt, als jij geloof hebt en er tegen spreekt, kan het verdwijnen. Misschien zijn er dingen in jouw leven waarvan je niet kan voorstellen dat het zal verdwijnen. Misschien zit je in een rolstoel, misschien heb je kanker, misschien heb je schulden, misschien heb je wat je problemen ook zijn, waarvan jij je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. Door je geloof en autoriteit te gebruiken, kan de grootste berg verdwijnen in de zee. Kan gewoon verdwijnen, dat hij niet meer te zien is, dat het weg is. Dus daarom pakt Jezus die beelden. Maar wat zegt Jezus hier? Daarom zeg ik u alles wat u bidden begeert. Of hij zegt en alles wat u in gebed vraagt. Nou, waarom zegt Jezus dat? Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God, is het makkelijk om te geloven dat God ook al onze gebeden wil beantwoorden. Dat ga ik nog een keer zeggen. Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God. De autoriteit waarover jij zegt, je kan bergen verplaatsen. Als je beseft hoeveel autoriteit er verleend zit aan de woorden die jij spreekt in geloof, is het makkelijk om te geloven dat God ook al je gebeden wil beantwoorden. En dus daarom pakt Jezus die koppeling. Weet je, het is niet, als wij beseffen, het is niet moeilijk om te geloven dat God ieder gebed wil verhoren. Als gebeurt, dit is dus letterlijk ook een uitspraak die ik doe, ik zeg in mijn boek. Daarom wil ik je aanmoedigen, bestel dit boek, maar bestel het niet alleen, lees het. Streep erin, want dit gaat je gebedsleven, je geloofsleven veranderen. En daarom geven ze gratis weg, want we willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen zegenen. Maar als al gebeurt wat jij zegt, hoeveel te meer zal gebeuren wat jij vraagt aan God in gebed. Als God je al de autoriteit geeft dat gebeurt wat jij zegt, hoeveel te meer gaat er dan niet gebeuren wat jij vraagt? Dat is de autoriteit die we hebben gekregen. En dit is het ding. God luistert naar jouw gebed. Dit is ook een quote. Misschien moeten we weer eens wat mooie, quotes gaan maken. God luistert naar jouw gebed, maar de omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. God luistert naar jouw gebed, maar omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. Naar jouw autoriteit. Dus dit is zo ontzettend krachtig. En weet je, daarom wil ik hier, weet je, dit is iets heiligs. Dit is iets unieks wat God ons heeft gegeven. Weet je, soms zeggen mensen wel eens, weet je, niet heel vaak, maar soms hoor ik wel eens, we proberen het een beetje te omzeilen, maar die kritiek die mensen soms hebben op onze boodschap, onze bediening, zeggen ze, Tom de Wal zegt dat je krijgt wat je zegt. Nee, ik heb dit niet. Laten we nog eens een keer deze tekst. Marcus 11. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Nou, wie zei dat? Een paar regels daarvoor. Jezus zei. Er staat niet Tom de Wal zei. Jezus zei. Jezus zegt, het zal gebeuren wat jij zegt. Dus ik zeg altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert je leven lang het woord van God te veranderen. En er zijn altijd mensen zeggen, ja, maar dat was voor toen, dat was voor niet voor ons. Nee, als Jezus het zegt, geloof ik het. Misschien kan je het simpel vinden, misschien kan je het eenvoudig vinden. Dan is het maar simpel, dan is het maar eenvoudig. Weet je, ik geloof ook dat zojuist de ironie dat Jezus zegt, u heeft het voor wijzen verborgen gehouden, maar aan eenvoudigen heeft u het geopenbaard. Dat is juist het plan van God. God gaf ons geen theologie, God gaf ons een opdracht. En ik heb trouwens theologie zelf ook gestudeerd, omdat ik het interessant vond. Maar de dingen die Jezus ons geeft zijn opdrachten, geen theologische vraagstukken. Dus sommige mensen zitten helemaal erop na te denken. En hoe kan dat dan? En hoe werkt dat dan? Dat is het ding. De Bijbel zegt, een natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. De natuurlijke mens kan niet begrijpen dat als je handen legt op een zieke, dat die zieke geneest. Maar het gebeurt wel, want Jezus heeft het gezegd. Het is de kracht van de Heilige Geest. Dat kan je niet uitleggen met wetenschap. Kan je niet meten met sensoren. Nee, je kan het alleen geloven en daardoor gaan zien. Oké. Maar goed, dus dit is even over autoriteit en gebed. Dus, nou, wat is belangrijk? Dus als we ergens voor bidden, wat is dus belangrijk om te beseffen? En ik heb, dit is ook zo'n uitspraak die ik doe in mijn boek. God heeft net zoveel autoriteit verleend aan de woorden uit jouw mond die jij uitspreekt, als naar de woorden die jij uitspreekt in gebed naar God. Dus God heeft, zeg maar, jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreuken 18, vers 21. De woorden die ik zeg hebben net zoveel autoriteit als de woorden die ik uitspreek in gebed naar God. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen laten wel voor zich bidden, maar vervolgens spreken ze iets anders. Dus bijvoorbeeld mensen hebben een blessure, ze vragen om gebed. En vervolgens vraagt iemand bijvoorbeeld, hey, ga je mee sporten? Zeggen ze, nee, ik heb deze blessure aan mijn knie. Ja, en de dokter zegt toch dat ik, of de fysio zegt toch dat ik hier wel 3 maanden mee ga lopen. Dus verwacht maar niet dat ik meega. Weet je, ze vragen God om het een, maar ze spreken het ander. Ze vragen om gebed, maar met dezelfde woorden uit de mond waarmee ze tot God bidden, bij wijze van spreken, vervloeken ze hun eigen knie. Spreken ze slecht over hun eigen knie. Nou, er zit net zoveel autoriteit in die woorden. Dus daarom is het zo belangrijk. Ik zeg, ben je aan het spreken tegen je berg of ben je aan het tegenspreken? Spreek je tegen de berg of ben je God aan het tegenspreken? Als God zegt, door zijn streamen zijn we genezen, dan is wat jij moet zeggen, is door zijn streamen ben ik genezen. En niet, ik voel het niet, ik zie het niet, ik snap het niet en ik weet het niet. Allemaal niet. Nee, we willen maar wel. Door zijn streamen ben ik wel genezen. Maar mensen zeggen zoveel andere dingen. En daarom is het zo belangrijk, de woorden uit onze mond. En ik heb ook wel eens het voorbeeld, mensen die komen voor gebed en zeggen, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, wil je voor me bidden? Of ze bidden zelf, Vader God, voorzie je een nieuwe baan, voorzie je een nieuw werk. Vervolgens, ze zijn klaar met bidden, ze lopen naar beneden naar de keukentafel en er zit een kennis die vraagt, hoe gaat het? Ja, slecht, ik ben mijn baan kwijt, de markt is slecht, mensen van mijn leeftijd nemen ze ook niet zo aan en met mijn opleiding is het ook lastig en zal je zien dat ik straks in de WW kom. En ze vragen het een, maar ze spreken het ander. Dat is niet de manier waarop het werkt. Dat is totaal geen geloof. Als je namelijk hebt geloofd waar je net voor hebt gebeden, dan zou je zeggen, als mensen vragen, hoe gaat het? Goed, want God voorziet. De Heer is mijn herder. Hij brengt me naar grazige weiden. Hij brengt me naar een plek waar meer dan genoeg te eten is. Hij voorziet in werk. Hij zegent het werk van mijn handen. De gunst van God is op me. Hij opent deuren voor me. Dat is wat je zou zeggen als je het echt gelooft. Want Jezus zegt, uit de overvloed van dat hart spreekt de mond. Dus als je wil weten wat iemand gelooft, luister je naar wat ze zeggen. En kijk je naar wat ze doen. En er zijn heel veel mensen die zeggen wel dat ze geloven. Alleen ze zeggen, ik geloof het. Maar vervolgens, wat zeggen ze daarna? Inderdaad, van dit is slecht, dat is moeilijk, zus is zo. En ze doen iets heel anders. Mensen zeggen wel dat ze geloven, dat ze genezing ontvangen. Maar wat ze doen blijkt uit iets heel anders. Weet je, dus er zit een verschil tussen zeggen dat je geloof hebt en geloof hebben. Maar jij zei, heb geloof in God. En wat gebeurt er dan? Jij zegt, en dan spreek je tegen de berg. En je twijfelt niet in je hart. Dat is hoe geloof eruit ziet. Geloof heeft een taal. Geloof heeft een look. Geloof heeft een geur. Geloof heeft een stem. Je hoort, je ziet, je ruikt, je proeft geloof. Dat is hoe geloof werkt. De Bijbel noemt ook de geest van geloof. Het is een gave van de geest ook, de gave van geloof. Je voelt het in de geest. Als je geestelijk scherp bent, dan proef je geloof. Weet je, als ik met mensen praat, proef ik of er geloof is of niet. Je kan geloof zelfs zien. In Handelingen hoofdstuk 9, volgens mij, het wijkt een beetje af van een topic, maar ik vertrouw erop dat het je zegent. Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9, daar staat, even kijken, is het Handelingen 9? Nee, het is niet Handelingen 9. Dat is het verhaal van Paulus, denk ik, in Handelingen. Ja. Handelingen 14, vers 9. Ik wist wel dat er een 9 in zat. Er staat over, er was een man die had geen macht over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af, had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag... Ik heb er een beetje doorheen getekend in mijn Bijbel. Maar toen hij zag... Toen Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden... Geloof om, hier zie je, geloof is specifiek. Niet geloof legde. Toen Paulus zag dat hij het in de handen van de Heer had gelegd en zei: Nee. Waarvoor had hij geloof? Om gezond te worden. Paulus zag geloof. Je ziet geloof. Je proeft geloof. Je weet of het er wel of niet is. Maar goed, dat over geloof. Maar dus als je ergens voor bidt, moet je het ook gaan spreken. Je moet niet God tegenspreken. Waar je bidt. Waar jij voor bidt dat je het gaat krijgen, spreek ook dat je het gaat krijgen. En het is belangrijk dat mensen begrijpen. En is er hier nog, we zitten toch in de mooie quotes uit mijn boek. Maar sommige mensen begrijpen niet dat God net zoveel autoriteit heeft gegeven aan de woorden die zij spreken tegen hem in gebed, als aan de woorden die zij spreken tegen anderen. Dus dat is hoe belangrijk de woorden uit onze mond zijn. Dus. Even samenvattend, wanneer gebruik je gebed? Als je iets vraagt aan God, wijsheid, richting, kracht, al die dingen meer. Vraag je erom in gebed. Wanneer gebruik je autoriteit? Als de omstandigheden moeten veranderen. En soms kan je het zelfs combineren, zien we Petrus doen bij het opwekken van Tabitha. Hij bad, hij knielde, hij bad. Blijkbaar vroeg hij aan God of het de wil van God was om haar op te wekken of wat dan ook. Of hij ontving daar richting of hoe hij het moest doen. Maar daarna sprak hij in autoriteit. En heel veel christenen, in het Engels zeggen ze, a lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En je kan gewoon spreken tegen dingen. En bijvoorbeeld een getuigenis van een goede vriend van mij. Dat is nog onlangs, recent. In zijn branche was ook was eigenlijk ook crisis. Heel veel bedrijven zonder werk. En hij had een of andere leverancier waar hij dan vaak spullen van afnam. En op een gegeven moment vertelde die leverancier hem, sorry, deze spullen kunnen we niet meer leveren door de crisis. Ga er maar vanuit dat dit je laatste opdracht was. En hij zei, nee hoor, dit is niet mijn laatste opdracht. En dat zei hij tegen die inkoper van dat bedrijf. Hij zei, deze opdrachten blijven komen, let maar op. Nou, die inkoper heeft waarschijnlijk gedacht, deze man is knettergek. Ik ben hier de inkoper. Ik weet wat er binnenkomt. Maar hij zegt, nee hoor, er zal altijd genoeg werk zijn. Let maar op, deze spullen blijven komen. Dat is wat hij zei. Dat blijft gewoon komen, dit blijft gewoon komen. En nu, al weet ik veel, maandenlang blijft dat spul komen. En die inkoper zelf zegt, ik snap er niks van. Dit kan helemaal niet, dit hoort helemaal niet. Dit is nooit. Hij zegt, nee hoor, blijft gewoon komen. Door de woorden uit zijn mond. Dus jij hebt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt door de woorden uit je mond. Dood en leven is in de macht van de tong. Dus dat is hoe gebed werkt, hoe autoriteit werkt. En ik geloof dat we veel meer mogen groeien en kunnen groeien in het gebruiken van onze autoriteit. Dus ik hoop dat je gezegend bent door deze studie. Daarnaast, als je gebed wil of je hebt iemand nodig die met je staat in geloof, die ook spreekt, misschien ben je ziek. Misschien kijk je dit en weet je niet zeker of je gered bent. Heb je nooit bewust een keuze gemaakt voor Jezus? Bel naar onze gebedslijnen. Er zijn mensen om met je, voor je te bidden. Ook als je ziek bent, als je bevrijding nodig hebt. Als je wilt dat iemand instemt met je in geloof voor een bepaalde situatie. Getuigenissen komen al binnen van de wonderen die God doet. Dus als je dat nodig hebt, bel. Tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
12: Nu te zien op New Faith Network.
13: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
14: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
12: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
15: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
16: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom weer naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig natuurlijk sinds vorige week met de brief aan de christenen in Colossenzen, in Colossea eigenlijk. Dus het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels bij Colossenzen 3. En het is alweer natuurlijk donderdag van de week, de vierde werkdag van de week. En ik geloof dat je tot nu toe een goede werkdag hebt. Alsof een goede werkweek of een goede schoolweek of een goede thuisweek, vakantieweek hebt gehad. In de naam van Jezus. Nou, we zijn begonnen bij Colossenzen 3 vorige week. En we zijn nu bij Colossenzen 3 vanaf vers 12. We zijn nu eigenlijk bij vers 12. Vers 12 zijn we gisteren geëindigd. Hij zegt, kleed u zich dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de ene de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus vergeven heeft, zo moet u ook doen. Nou, hij zegt dus, kleed u met de nieuwe mens. En de nieuwe mens nummer 1 is uitverkorene. Je bent uitverkoren, je bent gekozen door God. Je hebt jezelf niet gekozen. Jezus zei, je hebt mij niet gekozen, maar ik heb jullie gekozen omdat u uit zou gaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht tot in de eeuwigheid zou blijven. Oké, je bent gekozen door God. Omdat hij jou heeft gekozen, ben je zeker. Je bent zeker, je kan hem niet loslaten. Want hij heeft jou gekozen, je hebt hem niet gekozen. Hij heeft jou gekozen zelf. Oké, je hebt nergens om naartoe te gaan. Oké, en je bent, dan zegt hij, heilig, je bent heilig. Je bent heilig, je probeert niet om heilig te zijn. De nieuwe mens in Christus is al heilig. Dit is niet wat ze ons vaak onderwijzen. Nogmaals. U bent al heilig. Jij bent al heilig in Christus. Nou, ik ga gewoon jij blijven gebruiken misschien. Dat is makkelijker. Tuurlijk, uit respect zeggen we altijd u. Maar laat mij gewoon jij gebruiken. Want de meeste mensen zeggen toch, noem mij geen u, noem mij jij. Ik ben niet oud, zeggen ze altijd. Ik ga gewoon jij gebruiken, oké? Jij bent heilig in Christus. Het moet diep zinken in je hart. Jij bent heilig in Christus. Laat het diep zinken tot uw hart. Het heeft niks te maken met wat je hebt gedaan. Het heeft te maken met de nieuwe mens. Kijk, de Heilige Geest kan sowieso niet leven in iets wat niet heilig is. En als je zegt dat de Heilige Geest in jou is, dan ben je heilig. Nou, sommige mensen wandelen niet naar hun heiligheid. Oké, dat is totaal wat anders. Oké, ze wandelen niet naar hun heiligheid. Maar dat betekent niet dat ze niet heilig zijn. En dus nu, je moet dus gaan leren om te wandelen naar wat? Naar je heiligheid. Naar de heiligheid van God. Jij bent al heilig. Nou, kijk in het Oude Testament, oké? Toen God bij de berg Sinaï kwam. De Heer zei tegen Mozes, laat niemand dicht bij de berg komen. Zet een hek eromheen. Zodat zij de berg niet aanraken en ik zal ze gewoon doodmaken. Zelfs geen dieren mochten dichterbij komen. Waarom? De Heer zei, het is een heilige grond. Nou, wat heeft de berg gedaan? Niks. Dat berg werd een heilige grond omdat God daar was. Overal waar God is, is heilig. Want anders kan God daar niet komen. Weet je, toen Mozes de Heer ontmoette in de woestijn. De Heer zegt, doe uw sandalen uit, want u staat op heilige grond. Nou, wat heeft dat grond gedaan? Niks. Dat grond was daar gewoon de hele tijd. Maar omdat God daar was op dat moment, de Heer zei, dat grond is heilig. Dus je bent heilig, niet omdat je iets hebt gedaan. Je bent heilig omdat je in Christus gelooft en je bent opnieuw geboren. En je hebt de nieuwe mens aangedaan. Dat is wat jou heilig heeft gemaakt. Dat is wat jou heilig maakt. Nogmaals, dat is wat jou heilig heeft wat gemaakt. Dus het is belangrijk. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Dat je heilig bent in Christus. Je probeert nogmaals niet om heilig te zijn. Je bent al wat? Heilig in Christus. Dat is nummer 2. En zegt nummer 3. Je bent geliefd. Je bent geliefd. Je bent geliefden. Beloved. Geliefden. Nou weet je, als je verliefd bent, zeggen wij, je zijn geliefden van elkaar. Je houdt van elkaar. Nou, wij zijn geliefden van God. Hij houdt van ons. Hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons heilig gemaakt. We zijn zijn geliefden. Man. Dit zijn de Nieuw Testamentische realiteit. Het zijn de realiteit van de nieuwe schepping. Dit moet uw mindset zijn. Dit moet uw overdenking zijn. U moet je overpeinzen. En zeggen van, hey, ik ben heilig. Wauw. Oké. Nou, als je dat meer over na gaat denken, dan ga je meer in jouw heiligheid wandelen. Dan ga je dingen laten die onheilig zijn. Waarom? Je gaat steeds meer beseffen wie u bent, wie je bent in Christus. Nou, dan zegt hij, omdat je een nieuwe mens hebt aangetrokken en je bent heilig en je bent uitverkoren en je bent geliefde, wees met innerlijke gevoelens van ontferming. Dus je moet oprecht van mensen houden. Oprecht van mensen houden. Innerlijke gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid. Vriendelijk zijn. Nederigheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Verdraag elkaar en vergeef de ene als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Er zijn dingen die bij onze heiligheid passen. Onze nieuwe natuur. We zijn oprecht van binnen. We houden van mensen oprecht. We zijn vriendelijk, we zijn nederig, we zijn zachtmoedig. We proberen al deze dingen niet te doen. Dit zijn wie we zijn. We zijn geduldig. Paulus sprak over de vruchten van de geest in Galaten 5. Spreekt hij daarover? De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, hij praat niet over de vrucht van de Heilige Geest. Hij praat over de vrucht van de menselijke geest. Het is niet de vrucht van de Heilige Geest, het is de vrucht van de menselijke geest. Want de menselijke geest heeft vruchten. Jezus zei, ik ben de wijnstok en gij zij de ranken. En elke rank in mij die geen vrucht draagt, hak ik weg. Of hak de Vader weg. De vruchten van de geest in Galaten 5 is de vruchten van jouw opnieuw geboren geest. Opnieuw geboren wordt menselijke geest. Dat zijn de vruchten van de opnieuw geboren menselijke geest. Niet de vruchten van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft geen vruchten. Wij zijn de mensen, de geesten, de vruchten hebben. De Heilige Geest is God. En hij is al, alles wat hij doet is al goed. Maar de vruchten van je opnieuw geboren geest. En daarom zegt hij het dus omdat je dus de nieuwe mens hebt aangedaan, kleedt u zich met enige ontferming, gevoelens voor elkaar, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, zoals Christus ons ook vergeven heeft. Vers 14 zegt hij, en kleedt u zich boven alles met de liefde. Kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Weet je, Paulus zegt in Galaten 5, sorry, zegt hij, de vrucht van de geest is. Hij zegt niet de vruchten, de vrucht van de geest is. Dat is de vrucht van de geest. Dat betekent dus, wat de vrucht, dat is maar één vrucht, dat is liefde. Uit liefde komen al de andere dingen. Uit liefde komt blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Uit liefde komen al deze dingen voort. Hij zegt de vrucht van de geest, niet de vruchten. De vrucht van jouw opnieuw geboren geest is liefde. Vanuit liefde komen de andere dingen. Daarom gaat hij je door met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar als de ene een klacht heeft tegen de ander. Alles begint vanuit de liefde van God. En daarom zegt hij dus, kleed u boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. De liefde is de voornaamste vrucht. En vanuit liefde komt alles. Komt alles van de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is een schepping van liefde. U bent een creatie van liefde. De liefde van God is zo diep in uw hart. Alleen je moet het soms zijn vrije doorgang laten hebben. Dus met andere woorden, laat de liefde overheersen. Is belangrijk. Nou, Romeinen 5, ik ga je laten zien. Ik ga even iets laten zien over de liefde. Romeinen 5 vers 5 zegt hij, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Zolang de Heilige Geest in u is, dat betekent dus je bent opnieuw geboren, de liefde van God is vol in uw hart. U wilt niemand haten, 100% niet. Kijk, wanneer je opnieuw geboren bent, ten alle tijden de liefde van God is aanwezig in ons harten, is in je hart. Alleen soms moet je het gewoon de vrije doorgang laten gaan. Als je oprecht opnieuw geboren bent, je wilt geen ruzie en vechten en al deze dingen en dingen slechte dingen zeggen. Nee, dat wil je niet. Automatisch wil je dat niet van binnen. Maar soms, de vlees neemt de overhand. Daarom zegt hij dus in vers 5, dood dan al deze deeds, al deze daden van het aardse lichaam. Zodat je de geest meer, de vrucht van de geest meer zal laten werken. Nou, een van de manieren om dat te doen is door meer tijd te nemen in gebed en gewoon stille tijd. Stille tijd. Daar heeft God de kans om je hart te veranderen. In een plek van stilte. Niet precies stilte. Je kan ook aan het bidden zijn. Stille tijd betekent niet dat je stil bent, oké? Okay? Ik weet niet waarom we het stille tijd eigenlijk noemen. Maar het betekent niet dat je stil bent. Het kan ook zijn dat je aan het bidden bent in tongen. Of in de geest. Of met je eigen woorden. Dat is ook stille tijd. Oké, okay? Maar bij zo'n plek. Je geeft God de mogelijkheid om aan je hart te werken. En ook vasten. Vasten helpt je om de vlees, om het lichaam gewoon even te temmen. Onder bedwang te houden. Halleluja. Als je een vaste bent. Kijk, meestal als je een vaste bent, zeg je vast voor een lange tijd. Misschien 3 dagen, 5 dagen, 10 dagen. En je eet niet, volledig niet. Okay? Maar je vast, zeg maar, gewoon 3 dagen achter elkaar niet eten. Wat gebeurt er? Je hebt geen zin om ruzie te maken met mensen. Totaal niet. Je wilt gewoon focussen op één ding. Je wilt gewoon focussen op God. Vasten helpt je om je lichaam te temmen. Zodat de geest meer ruimte krijgt om te bewegen. Door jou heen. Jouw eigen geest, oké? Okay? Ik praat niet eens over de Heilige Geest. Meer jouw eigen geest. Dat je eigen geest meer de toegang krijgt om boven de natuurlijke neigingen te stijgen. In de naam van Jezus. Nou, laten we even doorlezen. Vers 15. Hij zegt, en laat de vrede van God heersen in uw harten. Zie je dat? Wat u ook in één lichaam geroepen bent. En dan zegt hij, wees dankbaar. Het is belangrijk om dankbaar te zijn. Nou, Paulus is eigenlijk het christelijke levenswandel aan het uitleggen. Wat hoort bij de christen zijn. Innige gevoelens voor elkaar, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. De liefde. Hij zegt, dat is de band van de volmaaktheid. Hij zegt, laat de liefde in u zijn. Dat is de band van de volmaaktheid. Liefde. Laat de liefde hard in uw hart werken. Dat is de band van de wat? Van de volmaaktheid. En zegt hij, laat de vrede van God heersen in uw hart. Wat u ook in één lichaam geroepen bent, wees dankbaar. Dus hij zegt, hey, laat Gods vrede ten alle tijden in u zijn. Laat Gods vrede ten alle tijden in u zijn. Laat het heersen eigenlijk. Geef het de doorgang. Hoe doe je dat? Door tegen jezelf te zeggen, ik zou niet meer willen stressen. Ik ga niet meer stressen en ik ga in Gods woord vertrouwen dat het goed zal komen. Dat is een simpele manier hoe je het doet. Je zegt, ik ga niet meer stressen. Maar ik ga gewoon vertrouwen dat God het kan doen. Want hij heeft het gezegd en hij zou het ook doen. Hij zegt, laat de vrede van God heersen. En dus jij moet de vrede van God zelf laten heersen in je hart. U moet het zelf doen. Jij moet het zelf doen. Het is niet God die dat voor jou zal doen. Want de vrede van God is al reeds in je hart. Maar wanneer de problemen komen, het is aan jou zelf om dat vrede gewoon door te laten gaan. Om dat te laten overheersen. Boven de problemen die uw gedachten of uw gezindheid wilt bedrukken op dat moment. Het is aan jezelf om te zeggen, ik weiger. Ik weiger om te stressen. Ik weiger om mijzelf druk te maken. De Bijbel zegt in Filippenzen 4, vers 6. Wees bezorgd om niets. Maak je nergens zorgen over. Wees bezorgd om niets. Maar in alles door gebeden en smeking met dankzegging laat uw verzoek bekend worden bij de Heer. En dan zegt de ende vrede van God zal uw harten bewaren. Het is aan onszelf om niet te stressen. God heeft ons dat vrede ook gegeven in ons hart. Maar laat de vrede zijn doorgang hebben. Het is net alsof er is een deurtje in ons hart en daarin zit vrede. Nou, ineens komen de problemen in ons huis binnen. Nou, hij zegt, hey, maak dat deur open van vrede. Laat de vrede dat hele huis overnemen. Stel je voor, je woont in een huis en er zijn meerdere kamers. Oké, dat is je hart. Okay, en één kamer is vrede. De deur is dicht. En nu ineens, problemen komen in het huis. Ze zeggen, hey, doe de deur van vrede open. Zodat vrede zal overheersen in je hart. Nou, mijn tijd is alweer bijna om. Vandaag, morgen gaan we door met vers 16. Met vers 16 van hoofdstuk 3. Want nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen. Hebt een gezegende dag.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Holy, holy, holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De goede herder onderwerpt elk schaap bij terugkeer naar de schaapskooi aan een zorgvuldig onderzoek. Sommige schapen zijn gewoon uitgeput. Dan neemt de herder een grote houten beker en vult deze bij een bron of een beek en wel zo dat deze overloopt. Hij houdt de overvloeiende beker voor het uitgeputte schaap, zodat hij voluit kan drinken. De herder geeft alle schapen te drinken

0: gastheer je beker overvloedig vulde, zodat de wijn over de rand op de tafel vloeide, dan genoot hij bijzonder van jouw aanwezigheid. David zegt dat de goede herder je uitnodigt aan zijn tafel en dat hij ervoor zorgt dat je beker zal overstromen, omdat hij geniet van jouw aanwezigheid. Precies zoals je bent. Hij houdt van je en niets wat je denkt, zegt of doet kan daar iets aan veranderen. Hij stort zijn zegeningen op buitensporige wijze over je uit om rijkelijk van uit te delen. Zegt Jezus niet dat hij de goede herder is? En dat hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid? Johannes 10, vers 10. Het Griekse woord voor volheid is perisson en betekent letterlijk meer dan het noodzakelijke of overvloedig. Overvloed veronderstelt dat je boven het niveau van je eigen behoeften wordt uitgetild en dat je daardoor in staat bent om te voorzien in de behoeften van anderen. Ik bid dat jij ervoor kiest om tot zegen te zijn en dat je mag ontdekken dat er dan altijd overvloed zal zijn om te kunnen blijven geven.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
4: In Zes 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uwe kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat moet, wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1, vers 12.

0: Lezen we allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matteüs 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matteüs 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt, gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Derek Prince Ministries Nederland. Een hele goedemorgen. Mijn naam is Robin Prijs. En je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een uitzending van Derk Prins Ministries. Met daar vanzelfsprekend ook het onderwijs van Derk Prins. In de komende 3 weken gaan wij stilstaan bij een heel nieuw onderwerp. En dat is namelijk het feit dat God, zeker in deze eindtijd, de hemel en de aarde zal doen gaan schudden. Met natuurlijk de vraag of wij klaar zijn voor wat er gaat komen. En de vraag hoe wij daarop gaan reageren. Derk Prins heeft daar een aantal hele mooie, heldere en scherpe Bijbels onderbouwde dingen over gezegd. En die wil ik graag met je gaan delen in de komende 3 weken. In deze eerste aflevering gaan we nadenken over het thema Dagen van benauwdheid en oordeel.

0: going to be a better place.
1: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
2: There will be peace and no more fighting.
3: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
4: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
5: And Lord knows that we could use some healing right now.
6: He's going to come and make everything better.
7: Because there will be no more hate in this world.
8: Everyone is just going to rejoice in joy.
3: I cannot wait until that day.
9: What a glorious day that will be.
10: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
11: Celebrate. Jesus is coming back.
12: Being asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
13: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
14: De komende drie weken gaan we nadenken over wat de Bijbel ons vertelt over de stem van God die de aarde deed en doet beven. Dit staat in Hebreeën 12, vers 25 tot en met 29. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd: nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een manier, op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. En dan moeten we kort teruggaan naar het gedeelte waaruit deze woorden geciteerd zijn. Namelijk Haggai 2, vers 6. Ik lees ze om een bijzondere reden. Haggai 2, vers 6 en het begin van vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten: nog eenmaal, over een korte tijd, zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. En hij voegt eraan toe wat niet precies in Hebreeën wordt vermeld: ik zal alle volken doen beven. Dus God zegt: ik zal de hemel en de aarde doen beven, de zee, het droge, en ik zal alle volken doen beven. Dat is een ontzagwekkend thema om over na te denken. Onze verbeelding kan nauwelijks bevatten wat er allemaal bij betrokken is wanneer die uitspraak werkelijkheid wordt. Dat hemel en aarde, de zee, het droge en alle volken zullen worden geschud door de kracht van God. Voordat ik verder ga op dit thema, wil ik u graag een vraag stellen die gebaseerd is op de schrift. En u hoeft niet hardop te antwoorden. Gelooft u in het oordeel van God? Want naar mijn ervaring, als ik rondreis en veel christenen ontmoet op verschillende plaatsen en veel conferenties en bijeenkomsten bijwoon, wordt er tegenwoordig op de meeste plaatsen heel, heel weinig gezegd over het oordeel van God. De houding lijkt bijna te zijn: nou ja, het is niet prettig om over Gods oordeel te spreken, laten we dat pijnlijke onderwerp vermijden. Sterker nog, ik denk dat veel christenen eigenlijk bijna aarzelingen hebben om God als rechter voor te stellen. Alsof dat mensen zou beledigen of bang maken. Alsof we hen het evangelie niet kunnen laten horen als we spreken over Gods oordeel. In Johannes 16, vers 8 zei Jezus: wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij de wereld overtuigen van drie dingen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zoals ik het zie, zijn dat de drie eeuwige, onveranderlijke werkelijkheden waarop alle ware godsdienst gebaseerd is. Zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we vragen wat zonde is, dan zegt de schrift dat alle ongerechtigheid zonde is. Er zijn dus in elke handeling en in elk leven maar twee mogelijkheden. Zonde of gerechtigheid. En als iets niet rechtvaardig is, dan is het zondig. Op een bepaalde manier is het eenvoudig om zonde te definiëren. Als mij gevraagd zou worden wat krom is, hoef ik alleen maar een rechte lijn omhoog te houden en te zeggen, alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is krom. Zo is het ook met gerechtigheid en zonde. God heeft een lijn van gerechtigheid opgericht. En dat is Jezus. Alles wat daarvan afwijkt, weinig of veel, is zonde. En op basis van hoe wij geleefd hebben, hetzij in zonde, hetzij in gerechtigheid, zullen wij het oordeel van God onder ogen moeten zien. Er is één afspraak die ieder van ons onvermijdelijk zal nakomen. Het oordeel van God. Niet één van ons kan daaraan ontkomen. Er zijn twee verschillende oordelen. Het oordeel tot veroordeling en een oordeel voor hen die Jezus hebben aangenomen en voor hem hebben geleefd. Een beoordeling van loon. Maar ieder van ons zal voor Gods oordeel staan. Ik denk dat het dwaas is te leven alsof dat niet zo is. En ik denk dat het in zekere zin onrechtvaardig is tegenover ongelovigen om hen niet te confronteren met de realiteit van Gods oordeel.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, helpt u mij om mijzelf volledig door u te laten onderwijzen. Maakt u mij diep bewust, Heere, dat u, die de hemel en de aarde hebt gemaakt, mijn schepper en mijn redder bent, maar bovendien ook mijn rechter. Help mij mijn leven voortdurend te bouwen op Jezus de Rots. Help mij, Heer, om voortdurend uw genade vast te houden in diepe dankbaarheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is,
7: het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: God Radio, je radio leeft weer.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

teach me to love. Love, teach me to love.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: op Guard Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus zegt in Johannes 10, vers 27 en 28 tot ons: Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Ken je dit? Je doet je uiterste best om als christen te leven, maar in de drukte van het leven verlies je God wel eens uit het oog. Je voelt je dan niet echt het toonbeeld van heiligheid. Hoe is het dan mogelijk dat God je in Christus als volmaakt ziet, terwijl je net voor de zoveelste keer bent gestruikeld? God is toch heilig? God is toch rechtvaardig? Hij haat toch de zonde? Wel, als je met deze vragen worstelt, is de kans groot dat jij je eeuwige positie in Christus en je dagelijkse wandel met Jezus door elkaar haalt. Nou, laten we eerst eens ontdekken wat je eeuwige positie is in Christus. Als je opnieuw geboren bent en je naam in Gods handpalm staat gegrift, kan niets en niemand je uit zijn hand roven. Dat zei Jezus. Zoals al je pogingen vroeger om een heilig leven te leiden jou niet uit Adam konden halen, je bleef een zondaar, zo kunnen jouw zondige daden je nu niet uit Christus halen. Je blijft rechtvaardig in Gods ogen. Jezus is jouw gerechtigheid en Hij zal nooit veranderen. Niemand kan je uit Gods hand roven. Tenzij je er willens en wetens voor kiest om je eigen weg te gaan. Hebreeën 10, vers 26 en 27 zegt: Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden? Dat zijn heftige woorden. Daarom word je opgeroepen om, wat er ook gebeurt, in Christus te blijven.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: van deze week.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio staat aan.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag